0: Met de bezemmer van aangezien is het wel af.
1: Ja, mijn vrienden, ik heb net mocht zagen aangezien.